vrouw in Padilla. Mijn vrouw. Alleen je vrouw dan. Mijn vrouw. Mijn vrouw. Mijn vrouw. Mijn vrouw.

0: Hallo, dit is dokter Klagendoen. Nummer 36. Dit keer met twee radiostukken. Nummer 1. Jacques Sadel. Aardige man. Stuk heet Concrete, dat door Jacques Sadel gemaakt. Jacques Sadel is een Australier, hij woont in Bendigo. Bendigo. In Australië. Hij is trouwens de vader van Thembi. Thembi zit ook in de geluidskut. Het tweede stuk van de show. On Failure by James Goddard. Dat is een Canadees. Nou, wat wil je nog meer weten?
1: Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
2: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
1: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
2: Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
1: Are you up for it?

jongens die naar buiten treden met een bent of een blaadje, zijn er een heel stel die niks doen, maar zich wel punk noemen. Het enige wat punk aan ze is dat ze een rotzooi trappen. En dat noemen ze dan zich afzetten tegen de maatschappij. Als je ergens tegen wil afzetten, dan moet je dat wel gericht doen. Niet zo dat onschuldigen er de dupe van worden. Volgens mij betekent punk meer dan agressie en verveling. Het betekent ook het voor jezelf een beetje draaglijk maken in deze klote wereld. Deze maatschappij kun je niet meer verbeteren. Dat hebben die hippies en de provo's al geprobeerd. Laat je niet langer door anderen leven. We hebben niks te verliezen. Geen huis, geen baan, geen toekomst. Het wachten is op de neutronenbom die aan al deze misstanden een einde moet maken.

0: these electronic
1: frequenties bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.

0: Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.
1: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

Goedenavond en welkom bij Dr. Klangenaar. Vanavond deel 2 van Loopool Presents The Field Recordings Project. U luistert naar Dr. Klangenaar op de Concertzaal. Vanavond deel 2 van Loopool Presents The Field Recordings Project. Voor speellijst en andere informatie verwijs ik u graag naar de website van de Concertzender. Dat is concertzender.nl. Voor meer informatie over de activiteiten van Klangendoem verwijs ik u graag naar de website.

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Hello, this is Dr. Klangendoom, Dr. Klangendoom, Dr. Klangendoom, Dr. Klangendoom, nummer 42. Nummer 42 alweer en een aflevering met outsiderish muziek. Outsider muziek. Outsider muziek. Dus schrik niet, waarde en ook geachte fans. Jullie krijgen gewoon muziek door, ja. Zat er toch al in. Het moest vroeg of laat gebeuren. En nu is het zo, helaas. Muziek. Het is niet anders. Oké. Dan gaan we het doen. Dan gaan we het doen. Dan gaan we het doen. Dan gaan we het doen.

Beste luisteraar, de komende 40 minuten wil ik u graag meenemen in mijn herinnering. Sinds 2006 onderzoek ik als kunstenaar de stilte. In dat jaar studeerde ik af aan de Rietveld Academie en had ik vreselijke bovenburen. In een wanhoopspoging stuurde ik ze een brief waarin ik ze vroeg dat deel van mijn huur te betalen dat ze innamen in mijn huis met hun geluid. Natuurlijk reageerden ze niet. Maar wel was het mijn ontdekking van wat kunst zou kunnen zijn en van wat ik als kunstenaar zou kunnen betekenen. Toen de concertzender me vroeg een kunstwerk te maken voor de radio, leek me dat niets voor mij. Want wat weet ik nou van klassieke muziek? Een van mijn helden is de Amerikaanse componist John Cage, die ooit zei: "Als je naar Beethoven luistert, is het altijd hetzelfde. Maar het geluid van verkeer, dat is nooit saai." Dus ik ging graven in mijn herinnering of ik dan echt niets had met klassieke muziek. En bijna meteen stond ik in mijn herinnering in de schuur naast mijn vader. Tijdens het zagen en timmeren, herinnerde ik me, luisterde hij altijd naar Bach of Haydn en floot dan zelf soms mee. Wim Jansen van de Rijksacademie, waar ik in 2008 en 2009 resident was, deed precies hetzelfde. Als eerbetoon aan Wim, die er nu niet meer is, hoort u zometeen als eerste mijn vader timmeren en zagen in de werkplaats van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Met dank aan mijn vader, Stefan, Els en Wim. Hierna komt u in mijn tweede herinnering terecht. Ik heb een oom die heimelijke orgelliefhebber is. Het verhaal gaat dat hij geen kans onbenut liet om te vragen of hij bijvoorbeeld op vakantie even op het orgel mocht, als hij een voor hem onbekende kerk langsliep. Is het echt waar? Ik heb het vooral van horen zeggen. Maar als eerbetoon aan hem heb ik Ton Donders gevraagd op het Vater Müller orgel van de Oude Kerk in Amsterdam te spelen. Ervaren als hij is, bespeelt hij dit notoire zware en ingewikkelde orgel voor het eerst in zijn leven. Misschien is het hierdoor ook wel een eerbetoon aan het oefenen en het proberen. Iets waar eigenlijk elke kunstenaar een haat-liefdeverhouding mee heeft. Niet alleen is het een enorm complex instrument, ook is het, hoe mooi het voor mij als leek ook klinkt, lastig te bespelen, omdat het niet in optimale staat is. Voor de restauratie wordt nu druk naar mogelijkheden gezocht. Deze herinnering is dus met dank aan de Oude Kerk, Jacqueline, Jacob en natuurlijk Ton. Als uitsmijter hoort u Aart Staartjes een van de vier kerstverhalen voorlezen, waar ik als kind zo verslaafd aan was dat ik ze ook nog in januari en soms zelfs tot na Pasen stiekem luisterde. Veel plezier!